en de muziek. Muggezond, varen in een bootje door de wilde grachten van Mokum, een zootje. We kunnen reizen in de tijd, schakelen van vorige eeuw naar deze eeuw en verder. Ja, onze rol als verbindende band, die staat sterk, geworteld, gebrand als een merk.

Liederen, muziek met grote klasse. Raad eens wat de volgende editie voor je meebrengt. Een onderwerp waar iedereen nog graag aan meedenkt. Samenleven, medeleven, echt een avontuur beleven. Wat heb je te geven? Wat heb je te maken? Ik

0: Akabe, Chayame. Akabe, Jubilé. Trek aan mijn haar als dit geen trip is.
1: Balken klezmer, balken klezmer.
0: 25 jaar met elkaar in de business.
1: Balken klezmer, sexy